Het ritme van de Brainport. Dit is deze week. De Glow FM

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

on the Brain.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd.

Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk.

lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien we niet meer.
2: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
9: Ja,

0: nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Veen.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El-Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de Locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een tweede inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij, een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af, doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: parkeren op het Cassandraplein.
1: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
6: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 8 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
10: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvragen makkelijker zou maken.
9: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
11: Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
9: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage. Jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen.

0: Kijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptisch ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de Locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een tweede inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij, een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af, doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Sport.
1: I'm back for more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week. Met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.

0: FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
7: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.

omdat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El-Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4 nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de Locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een tweede inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij, een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen.

0: IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de Locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een tweede inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij, een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af, doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Afrit Volkenswaard sta je een kwartier in de file. En op de A29 richting Bergen op Zoom staat de Haringvlietbrug open. En dat zorgt voor 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting.

0: contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El-Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4 nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en 9 ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de Locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een 2e inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij, een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af, doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A76 Geleen richting Duitsland. Daar wordt aan de grens gecontroleerd door de Duitse politie. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. En tot slot de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Seroskerke 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
1: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten twee mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer. En dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans.

0: Breda, tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout 11 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de A76 wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. Dus in de richting van Duitsland betekent dat vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging. Ook op de wegen in Zeeland begint het wat drukker te worden met recreatieverkeer. En dat merk je bijvoorbeeld op de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Seroskerken doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El-Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4 nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de Locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een tweede inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij, een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio140.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Centrum West en Ulvehout 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A76 wordt door de Duitse politie gecontroleerd aan de grens. In de richting van Duitsland betekent dat file vanaf knooppunt Kunderberg. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 1 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven

0: op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Kuik de 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan nog de A58 richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.

0: Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergrauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt de DD. De Eindhovenaar Omar El Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Het komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En in Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat er vanuit de auto iets aan een vrouw werd gegeven, besloten ze in te grijpen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. 15 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. En ook vertraging op de A73 richting Maasbracht. Daar was een ongeluk gebeurd tussen afrit Nijmegen en Kuip met meerdere voertuigen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten extra. En tot zover de...
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen.

0: vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen en dat merkt het verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kruisdonk en Elslo staat een auto in brand en daarom sta je 20 minuten in de file. Ook op de A2 richting Maastricht tussen Weert Noord en Nederweert 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam vanuit het zuiden tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht, want tussen Wijchen en Kuip was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de...
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt de DD. De Eindhovenaar Omar El Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Het komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En in Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat er vanuit de auto iets aan een vrouw werd gegeven, besloten ze in te grijpen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Budel en Nederweert is de vertraging een kwartier. De weg is dicht door een ongeluk. Je kunt alleen via de af- en de oprit. En verder file op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvehout ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
6: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
7: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet Van den Brink, wat Van den Brink betreft, alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het

0: omgeving. hansvoorstratenhoveniers.nl.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Post Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveen.
6: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
7: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt de DD. De Eindhovenaar Omar El-Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Het komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En in Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat er vanuit de auto iets aan een vrouw werd gegeven, besloten ze in te grijpen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Nederweert is de vertraging 35 minuten. De weg is dicht door een ongeluk. Je kunt alleen via de af- en de oprit. Verder file op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. Daar ook een kwartier extra reistijd.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in borgen of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 4DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs.
9: De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Barendrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB.
11: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
12: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers.

0: beweging ben, samen op pad wil, mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergrauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt de DD. De Eindhovenaar Omar El Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Het komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En in Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat er vanuit de auto iets aan een vrouw werd gegeven, besloten ze in te grijpen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Bij Rilland is de vertraging bijna 10 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in. Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard. En speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 5 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken. En die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit
0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen op Zoom-Vlissingen. Bij Rilland is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep op de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergrauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt de DD. De Eindhovenaar Omar El Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Het komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En de 9-jarige Nim van Loon uit Meerhoven heeft een duidelijke missie: volgend jaar trainen bij FC Barcelona. Wie komende vrijdag bij Brasserie Ludiek in Veldhoven een punt taart bestelt, draagt direct bij aan de voetbalcarrière van het lokale talent. Want Nim bakt deze week namelijk verse citroenkwarktaarten voor de vitrine van de brasserie. Dat is een van de vele manieren waarop de jonge voetballer geld inzamelt voor zijn deelname aan een exclusief trainingskamp in Spanje. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaat is de vertraging 5 minuten. Verder staat er een auto met pech bij Rilland op de A58. Vanaf knooppunt Markiezaat is de vertraging daar ook 5 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik 20 minuten vertraging vanaf Boksmeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

FM.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinter nieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 6 uur.
8: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie in het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van de Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch. Bij Waspik is de vertraging 10 minuten.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt de DD. De Eindhovenaar Omar El-Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Het komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En de 9-jarige Nim van Loon uit Meerhoven heeft een duidelijke missie: volgend jaar trainen bij FC Barcelona. Wie komende vrijdag bij Brasserie Ludiek in Veldhoven een punt taart bestelt, draagt direct bij aan de voetbalcarrière van het lokale talent. Want Nim bakt deze week namelijk verse citroenkwarktaarten voor de vitrine van de brasserie. Het is een van de vele manieren waarop de jonge voetballer geld inzamelt voor zijn deelname aan een exclusief trainingskamp in Spanje. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
3: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
2: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
4: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
2: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hauxset. Door de overwinning neemt Hauxset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Youssef Kerboa.
6: Een heel goede avond. De Glow Evening is weer van start op deze warme zomeravond. Met nu Bakermat en Rani. Dit is I Love Life.

Nate Smith. En Fix What You Didn't Break hoorde je hier bij GloFam. Een hele goede avond. Hopelijk heb jij wel een goede start van je avond gehad. Want bij mij is dat niet gelukt, kan ik je wel zeggen. Dit is de Glow Evening. Joes hier weer. Om jou ook op deze hete zomerdag weer te begeleiden. Want laat... Ik had het net over die valse start net. Ja, dat is mij ook gewoon even overkomen. Kijk, het is nu 7:10. Ik moet ook even wat eten 's avonds. En ik heb dan eigenlijk een fout gemaakt door iets pittigs te eten. En nu staat mijn mond in vuur en vlam. Maar laat dit ook gewoon meteen een reminder voor jou zijn om gewoon goed te hydrateren. Want ik zie dat het nu op dit moment 33 graden is. Gelukkig gaat het later ook nog afkoelen. Maar geloof me, hydrateren kun je leren. Nou, ik heb ook net even een slokje genomen. Wij gaan

ieder geval, zorgen dat het een goede avond wordt. En dan wil ik je eigenlijk vooral meenemen naar die keren dat je 's ochtends vroeg door de straten loopt, terwijl er niemand te zien is, en je ook kan genieten van die frisse lucht. Maar wat als er over dat moment een track wordt gemaakt, en die track gaat ook nog eens over jou? Ja, dat is het geval voor de track die je zo meteen gaat horen over 7 minuten na deze van

0: Weet je nog? Die keren dat je 's ochtends vroeg door de straten loopt terwijl er niemand op straat is? Je loopt dan lekker rond in de stad. Adem de frisse ochtenddauw in terwijl de zon net om de hoek opkomt. Maar opeens word je dan gewoon door iemand aangesproken op straat die je helemaal uit je flow haalt. Nou, dat overkwam Olivia Rodrigo ook. Ze werd om 4:30 's ochtends gevraagd om een foto. Tenminste, dat dacht zij. Maar nee, deze persoon zei:
1: "You're so beautiful. Like, can I take you to dinner?" And I was like, "No, but like, wow, thank you so much."
0: Oeh, ik voel gewoon de pijn bij deze guy, want die wordt gewoon keihard afgewezen. Maar tegelijkertijd hoor je gewoon dat Olivia Rodrigo wel een warm gevoel bij kreeg bij zijn compliment. Nou, helaas voor deze guy geen Olivia Rodrigo als vriendin. Wel een nummer dat specifiek over dat moment gaat. Dit is Stupid Song hier bij Glow FM.

Turn the Lights Off, Justin en Jack Stalin John, hoor je hier bij Glow FM. Hey, als je kaarten wil winnen voor de Eredivisie-wedstrijd PSV Fortuna Sittard, ja, ga dan snel naar onze Instagram-pagina, want dan kan je daar misschien wel kansen maken. Zeg het maar.

0: als je hier niet meezingt... Oh, oké, sorry, bied ik aan. Ik wilde zeggen, als je hier niet meezingt, dan weet ik het ook niet. Maar ik moest ook Rihanna laten uitzingen. Je hoorde haar net met Disturbia. Krijg Glow weer van mij. Het wordt een heuse plaknacht waarbij het eigenlijk niet kouder wordt dan 20 graden. En morgen wordt het echt heet en benauwd. En er kunnen ook onweersbuien vallen en wordt het zo'n 33 graden. Ja, ik wou dat ik beter nieuws had, maar ik zou zeggen plak ze vannacht. En vergeet ook niet om erna te douchen, want heel veel mensen vergeten dat als je zo hard hebt gezweet. Ook al ben je een avonddoucher. In de zomer mag je 2 keer douchen, wat mij betreft. Zometeen ben jij de baas van de playlist, want jij kunt kiezen welke van deze 2 nieuwe gloednieuwe tracks ik voor je ga draaien. Welke dat zijn, hoor je na Snelle en Mark Floor. Pak een biertje, vrienden.
1: OFM. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

Topic en Peggy G met Sorry Papi hier bij Glow FM. Het is 8:10 en dan stel ik je altijd voor aan twee gloednieuwe tracks die afgelopen vrijdag zijn uitgekomen. Ga ik twee korte fragmenten van laten horen. Jij bepaalt via de gratis Glow FM app welke ik volledig ga draaien. Ga je voor de eerste van Bob Sinclair en Bash met Tequila en Ibiza?

Ja, als je twee Franse producers samen laat werken, dan hebben ze zo het recept van de zomer. Een Colombiaanse salsa sample die je meeneemt naar het fiesta-eiland Ibiza, waar je meteen wordt verwelkomd met een tequila. Ja, klinkt als een avond waar je de dag erna misschien spijt van gaat hebben. En als je dat al wil voorkomen, dan is misschien Odile en Georgia Smith wat voor jou met Coming Home.

deze komt van zijn nieuwe album For a Good Time. En dat staat eigenlijk in teken voor de zwoele zomernachten met z'n twee, waarop je zit te flirten, alsof het touwtrekken is en je afwachten wie dat er gaat winnen. Maar stiekem weet je dat je s'avonds met de trofee naar huis mag. Maar ja, ga je dat ook doen vanavond? Ga je met de trofee naar huis in Coming Home van Odile en Jordan Smith? Of kies je toch voor zon, zuipen en weg van huis met Tequila en Ibiza van Bob Sinclair en Bash? Dat is één adres waar je dat kan laten weten. En dat is de gratis Glow.

Ella. En zo kan je blijven doorgaan. Kate Ryan en Showtek uiteraard worden hier bij Glow FM. Welke van deze twee nieuwe tracks wil je volledig laten horen? Dat liet je weten via de gratis Glow FM app. Het gaat om Tequila en Ibiza van Bomsiklaar en Bash. Of Odile en Georgia Smith met Coming Home.

Ja, de GloFam-app stroomt echt massaal met een tweestrijd, als ik eerlijk moet zijn. Ik zie onder andere Zane, die zegt van Odile en Georgia, easy winnaar. Isa, die zegt meteen Ibiza-vibe, let's go, doe mij maar de tequila en Ibiza. Milan is het ook helemaal mee eens. Ik zie hier ook Ering, die zegt nee, doe mij maar coming home, dat is overduidelijk. Matthijs, die zegt, nou, voor mij optie 1, en dat is dan Bob Sinclair en Bash. En ik zie hier ook Marco die zegt, nou, ik ga toch voor optie nummer 2. Swing toch wat beter bij een zoele zomeravond met een drankje erbij. Nou, Marco, ik ga je wel blij maken, want 56% van de andere mensen zijn het ook met je eens. En kozen voor Odile en Georgia Smith met Coming Home, hun nieuwste track. Die wil je uiteraard tijdens de Glow Evening.

Bebe Rexha and David Guetta. En Sad Girls hier bij Glow FM. Ik ben er sowieso van overtuigd dat jij die ook hebt. Hè? En dat zijn de gekke eetcombinaties. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd welke wel moet kunnen volgens jou. Welke gekke eetcombinatie moet wel kunnen? Stuur het alvast door via de Glow FM app. She says she likes

0: goeie avond. Disco Lights en Tinashe met No Broke Boys hoorde hier bij Glow FM.
1: Glow FM.
0: Zometeen gaan we het hebben over gekke eetcombinaties die wel kunnen. Meer daarover straks na de headlines van
2: 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buijzen uit.
4: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
3: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren erom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
5: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
3: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismaël, dankjewel. Er zijn geen files hier in de Brainport. Wel wil ik je waarschuwen, want vandaag is een flitsmarathon gestart. Dus ben je onderweg naar de Brainport, ben je onderweg naar Eindhoven, even wat minder gas geven.
6: Youssef Kerboa.
0: Maar ja, heel eerlijk genoeg geven is dat wel moeilijk met deze hier. Another M54 Ultra, die hoor je nu. Dit is Talk To You bij The Glow Evening.

0: bij Glow FM. Welke gekke eetcombinatie moet wel kunnen volgens jou? Ja, ik kom hierop eigenlijk door B&B Vol Liefde. Daarin vertelt de Max tegen Thomas, die in Spanje zit, dat ze trek heeft in een frietje. Nou, op zich niks geks mee, totdat ze zegt welke saus ze erbij wil.
1: Wat is je lievelingssaus erbij? Wat wil je hebben?
2: Ja, ik ga stiekem wel goed op appelmoes, ja. Eigenlijk. Ja. Ja, heb je dat?
1: Heb ik ook nog?
2: Nee, meen je? Zeker. Wat goed.
0: Ja, wat goed, wat goed. Ja, sorry, maar er gaat hier echt een paar dingen mis als je het mij vraagt.

appelmoes is in mijn ogen geen saus. Het is iets wat je eigenlijk aan een peuter geeft als eten. Ten tweede, hoezo heeft Thomas dat in huis? Want deze guy heeft een B&B in Spanje. En daar hebben ze veel lekkere dingen dan appelmoes. Dus hoezo heb je dat zelfs in huis gehaald? Want zover ik het weet, hebben ze dat niet daar standaard liggen. En drie, toen dat ze hun friet met appelmoes gingen eten, zat er helemaal niks bij. Waar is het vleesje? Of misschien een kaassoufflé, ik zeg maar wat. Of ik denk ook dat het zelfs een maaltijd voor hen was. Maar waar zijn de groenten dan? Maar tegelijkertijd denk ik ook van, we mogen ook niet oordelen. Want we hebben allebei wel zo'n combi wat we eigenlijk als culinair orgasme zien. Ik kan bijvoorbeeld overal knoflooksaus en Andaloes overheen gooien. Maak ik een tosti? Andaloes en knoflooksaus. Een eitje bakken? Andaloes en knoflooksaus. Nasi maken? Ja, ja. Andaloes en knoflooksaus. Zelfs een pasta bolognese? Op de tweede dag weliswaar, want dan verliest het een beetje smaak. Knoflooksaus eroverheen. Maar goed, hoe zit dat bij jou? Welke gekke eetcombinatie moet wel kunnen? En je mag het zo gek maken als je wil. En misschien ga ik het proberen. Ik ga het niet beloven, maar misschien. Welke gekke eetcombinatie moet wel kunnen volgens jou? Laat het weten via de Glow FM app. Gaan we het er zo over hebben naar Teddy Swims.

0: Alex Warren en Passenger hoorde hier bij Glow FM. Welke gekke eetcombinatie moet er wel kunnen volgens jou? Ja, daar hebben we het vandaag over, naar aanleiding van B&B voor Liefde. Toen had Max, die op bezoek is in Spanje bij Thomas, om te zien of ze de waarde is, zin in een frietje. En toen zei ze het volgende.
1: Wat is je lievelingssaus erbij? Wat wil je hebben?
2: Ja, ik ga stiekem wel goed op appelmoes, ja, eigenlijk. Ja, heb je dat?
1: Heb ik ook nog?
2: Nee, meen je?
1: Zeker.
2: Wat goed.
0: Ja, ik vind eigenlijk appelmoes geen saus en ik vind dat het er niet bij moet passen. Maar jij liet ook weten van via de GlowFam-app welke gekke eetcombinatie wel moet lukken. Kevin die zegt pindakaas met sambal op een boterham. Ik zie hier ook Sanne die zegt curry op mijn stampot. Mijn vriend wil dat niet naast me zitten als ik dat doe. Ik zie hier ook Henk die zegt haring met chocolademelk. Sorry, maar daar ga ik al over mijn nek. Nu neem je me gewoon in de maling. Bram, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Bram, jij bent het denk ik wel met Kevin eens. Want jij maakt boterham met kaas, pindakaas, sambal en gefrituurde uitjes.
3: Jazeker.
0: Waar hebben ze jou gemaakt? Want hoe ben je hierop gekomen?
3: Nou, gewoon uitproberen. Hè. Je moet gewoon denken aan je kaas. En ik vind eigenlijk veel dingen met kaas lekker. En ik dacht, probeer het eens uit. En dan of inderdaad sambal of sriracha saus erover. En dan wat van die gefrituurde uitjes.
0: En heb je dat gewoon nuchter opeens gedacht van... Oké, laat me dat gewoon even proberen.
3: Het zou best kunnen dat ik niet nuchter was.
0: Ja, dan ga je al. Maar het feit dat je het hebt onthouden is ook wel een indrukwekkend, moet ik wel zeggen, als je dat niet nuchter hebt gedaan.
3: Ja, dat zeker. Maar het was lekker en nu doe ik dat wel regelmatiger, ja. Als je achterlijke trek hebt.
0: Ja, en heb je dan ook niet last van je buik daarna of zo? Ik kan me voorstellen dat je daarna van die krampen krijgt of zo.
3: Ja, waar heb je dat niet van, hè?
0: Oké, true. Dat is wel waar. Bram, dankjewel, hè?
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Lotte die zegt via de GlowFam-app... Ik eet augurken rechtstreeks uit de pot met een lepel. Dat schijnt ook vreemd te zijn. Ben het wel met je eens, Lotte, dat je dan augurken zo eet... maar als je dan de sap ook erbij gaat pakken, vind ik ook wel bijzonder. Annemieke, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Annemieke, echt waar, toen ik jouw appje las in de GlowFam heb, dacht ik, je neemt me echt in de zeik nu. Want jij maakt boerenkool met kaassoufflé. En dat moet ook nog eens op een bijzondere manier gebeuren. Hoe moet je dat doen?
4: Ja, je moet de kaassoufflé niet in de frituurpan doen, maar bakken in de koekenpan.
0: Oké, waarom heb je besloten om boerenkool met kaassoufflé te combineren?
4: Ja, ik lustte geen rookworsten in het verleden. Dus ja, dan ga je toch een combinatie zoeken die je wel lekker vindt. Want alleen kaal boerenkool is niet lekker. Mm-hmm. Ja, dan ga je dat combineren met dingen die je wel lust. En toen dacht ik, laat ik het eens proberen met een kaassoufflé in de koekenpan. En dat dan in stukjes door je boerenkool heen. Echt, het is echt een aanrader. Iedereen moet het in ieder geval een keer in zijn leven geprobeerd hebben, vind ik.
0: Oké, zo, de hele pitch hoor ik al. Was het al bij de eerste keer raak? Want je zegt, je hebt al met andere dingen geprobeerd. Was het meteen kaassoufflé, dat was het?
4: Het was... Meteen een kaassoufflé, want dat lustte ik. Dus dat was de matching food,
0: Oké, want ik heb ook nooit boerenkool gegeten, moet ik wel toegeven. dus je spreekt niet met de ervaringsdeskundige, maar hoe... dan heb je dan dat krokante van het kaassoufflé en dan, ik weet niet, voor de een of andere reden denk je dat boerenkool schompig is of zo.
4: Nee. Je kunt denk ik boerenkool een beetje vergelijken met qua structuur en dingen als spinazie, alleen dan iets droger.
0: Ja.
4: Dan de spinazie. En dan maakt juist dat kaas van die kaassoufflé maakt het juist een beetje nog smeuïger.
0: Oké, ik hoor het al. Iedereen in Eindhoven moet het gewoon gaan proberen. Als er straks leidingen worden verstopt, dan ga ik jou de schuld daarvoor geven, Annemieke, oké?
4: Ja, is helemaal goed. Dat mag.
0: Annemieke, dankjewel. Fijne avond.
4: Hey, fijne avond. Doei.

Italië, Ronnie Flex en Frenna met Popular. Krijg ik ook weer van mij. Het wordt best wel een plaknacht waarbij het eigenlijk niet kouder wordt dan 20 graden. Morgen wordt het wel erg heet en benauwd en kan er ook een onweersbui vallen en wordt het 33 graden. Dus bereid je alvast voor om gewoon de hele dag in de schaduw te blijven. Verder Legrand komt er zometeen aan naar Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: C'est ça la vie, baby.
1: C'est ça la vie, baby. Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza en Willy William met My Oh My. Het is 9:50. Zo, ik moest even nadenken. 9:50, zeg ik dat goed? Ja, oké, dat zeg ik goed. 9:50, dan spelen we altijd Kraken de Code hier tijdens de Glow Evening op maandag. Ik heb hier 3 fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen hier bij Glow FM. Aan jou is om te raden welke track het gaat en welke artiest. Lukt het jou, dan krijg je de Glow Evening een shout-out. Spit je oren, want het gaat best wel snel. Dit is hint nummer
2: 1.
1: Oké, een blikje dat opent. Hint nummer
2: 2.
3: Ja, het oude vertrouwde blikje Zero heeft straks geen zwarte letters meer, maar witte letters.
1: Oké, geen zwarte letters meer, maar witte letters. En hint nummer
2: 3.
1: Oké, vocalen. Nou, denk je te weten om welke artiest en track het gaat? Laat het dan weten via de gratis Glow FM app. En wie weet krijgen die shout-out zometeen. Ondertussen hoor je Kendrick Lamar en Maroon 5, Don't Wanna Know, hier bij Glow FM.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift hoor je hier bij GloFam. Ik ben op zoek naar de code van vanavond tijdens de Glow Evening. Tijdens Kraak de Code. 3 fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen hier bij GloFam. Aan jou om de taak om te raden via de GloFam app om welke track en artiest het gaat. Maar ik ben wel een beetje teleurgesteld, want ik zie best wel wat foute antwoorden binnenkomen. Sanna die zegt, is het Tequila van Jack Jones en Martin Solveig? Nope. Mark die zegt van Gin and Juice van Snoop Dogg. Nee, is het ook niet. Ik zie ook Lisa. Champagne Supernova van Oasis.
1: Huh?
0: Hoe kom je daarop? Zo, die vind ik wel heel ver gezocht. Maar weet je wat? Ik laat de 3 hints nog 1 keer horen. Dus spit je oren.
2: 1. 2.
3: Ja, het oude vertrouwde blikje Zero heeft straks geen zwarte letters meer, maar witte letters.
2: 3.
0: Ja. En weet je wat? Omdat ik je een beetje gun, geef ik je ook nog tip nummer
2: 4.
0: En tip nummer 4 is... deze artiest, of de naam van deze artiest, is letterlijk kamelenvet. Ja, dan vind ik eigenlijk dat ik er meer dan genoeg heb verteld. Als je dan niet raadt, ja, dan geef ik het eigenlijk bijna eigenlijk al op. Weet je het antwoord? Laat het dan weten via de gratis Glow FM app. En dan is die Glow Evening shout-out van jou. En dan hoor je hem straks naar Tayo Cruz en Kylie Minogue. Dit is Higher.

0: Jacksamy and Friends met Pedro hier bij GloFam. We spelen nog steeds Kraak de Code. Je hoort drie fragmenten van een track die je zometeen hier bij GloFam gaat horen. Aan jou de taak om te raden om welke track en artiest het gaat. Mocht je de hints gemist hebben, dit zijn ze nog één keer voor jou op, in een rij.
1: 1. 2.
2: Ja, het oude vertrouwde blikje Zero heeft straks geen zwarte letters meer, maar witte letters.
1: 3.
0: Ja, het is echt wel een strijd in de GloFam app, want ik zag heel veel foute antwoorden binnenkomen, maar ook heel veel goede antwoorden. En een van die mensen die dan het goede antwoord heeft gegeven zijn Carmen en Bram. Gefeliciteerd, jullie hadden het goed, want het was inderdaad Camel Fat en Elderbrook met cola. He, want je hoorde een blikje dat geopend werd. Cola, dat ze eigenlijk geen zwarte letters meer gaat hebben. De Zero-variant, dat was ook in het nieuws voorgekomen. En ja, de vocalen die komen uiteraard uit de track zelf. Daarom krijgen jullie de Glow Evening shout-out voor Carmen en Brammy uiteraard. En je hoort hem nu op de radio. Dit is Cola.

0: Cola, Camel Fat en Elbrook was de code van vanavond tijdens de Glow Evening. Geraden door Carmen en Brammy, die ook nog eens de shout-out hebben gewonnen. En zometeen, na de headlines van 9 uur, zit Ron hier voor je klaar met Patrick in de avond. En ik kan je zeggen, hij heeft wel hoog bezoek ook mee. Kan je een tip geven? Heeft te maken met je jeugd. Maar ook niet. Hoe dat zit, hoor je zo na het nieuws van 9 uur.
1: Glow FM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
4: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
3: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chefkok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
5: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
3: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Patrick in de avond.
6: Ja, zonder Patrick, maar wel met Ron en 2 gasten. Dit is eerst Kygo met Khaled en Save My Love.

Maal Smit en Wait For You hier bij Glow FM. Ja, goedenavond. Andere stem op de maandagavond. Patrick is deze week een weekje vrij, dus veel plezier met een weekje vrij zijn. Volgens mij is die plaats draaien ergens. Ja, je weet het nooit met die jongen. Hey, ik heb een heleboel goede muziek meegenomen en we hebben gasten in de studio. Ik ga je er dadelijk meer over vertellen en wat Youssef net al zei. Ja, het doet een beetje denken aan je jeugd. Ja, dat is eigenlijk wel het mooiste, denk ik, om te zeggen. En blijf vooral luisteren, want ik denk dat je het heel, heel tof vindt. Nieuwe muziek van Roxy Dekker heb ik meegenomen. En ik heb ook de oude plaat van Sigala meegenomen. Maar dit is eerst Roxy Dekker met Superstar. Hier op Glow FM natuurlijk.

0: Sigala Easy Love hier bij Glow FM. En ik moet zeggen, we hebben twee gasten in de studio. Even handjes op elkaar. Zo. Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Hoe is het, jongens?
2: Ja, goed.
0: We hebben, even voor de duidelijkheid, twee Pokémon-experts in de studio. Zo noem ik het dan, Alessandro en Nick. En ik noem het Pokémon-experts, maar dat is het eigenlijk niet, toch?
2: Nou, valt wel mee, denk ik.
3: Valt wel mee, ja.
2: We zijn meer bezig met communities bouwen en het spel gewoon levendig houden.
0: Ja. Oké. En zijn jullie onderweg naar hier ook bezig geweest met Pokémon?
1: Zeker.
0: Is er nog iets gevangen?
1: Ja. Oeh, nee, ik denk niet iets speciaals momenteel.
2: Nee, wel wat dingen, maar ja, het was casual. Ja.
0: Oh, oké. Ja, gewoon even vulling voor de avond en dan... Oké. Hey, leuk dat jullie er zijn. Je bent een officiële Pokémon-baas, noemen ze dat dan, hè? Hier van de regio. En wat is eigenlijk het meest bizarre of onverwachte plek in de regio waar jij ooit 50 man met een powerbank zag verzamelen?
2: In de regio. Dat is bij jouw meetups.
1: Ja, dat denk ik wel. Een Stadswandelpark. Dat komt er regelmatig voor, inderdaad. Ja, tijdens evenementen dat mensen met de powerbanks erbij staan.
0: Ja, is dat zo? Ja,
1: absoluut. Ja.
0: En heb je dan ook veel. Hoeveel man zijn er dan?
1: Ja, dat varieert. Door de week hebben wij Raid Army meetings waarbij er ongeveer 30 man aanwezig zijn. Ja. Maar voor grotere evenementen moet je echt denken aan honderden mensen in het Stadswandelpark die ook vanuit Eindhoven, maar ook buiten Eindhoven naar ons te komen om evenementen bij te wonen.
0: Ja. En hoe ben je hier in beland geraakt?
1: Ja,
0: dus of is dat een beetje een aparte story voor jullie twee? Of is dat
1: allebei denk ik een aparte denk.
2: Ja, kijk, hij is natuurlijk community ambassador uit Eindhoven.
0: Ja.
2: En ik ben samen met Wilfred, en dat is mijn co-ambassador uit Veldhoven. Wilfred kon er niet bij zijn op dit moment helaas.
0: Okay.
2: Maar wij zijn wel bij de eerste lichting van Nederland geweest.
1: Ja,
2: van community ambassadors.
0: Ja.
2: En dan werk je eigenlijk samen met Scopely, de ontwikkelaar van Niantic. Niet van Niantic, van Pokémon Go. Niantic was eerst de naam van Scopely.
0: Ja, ja.
2: Om dan communities te verbinden.
1: Ja.
2: En wij zijn er eigenlijk al sinds eind 2022 bij. En
0: Die
2: houdt het eigenlijk best goed vol. Zo,
1: ja, absoluut. Ja. Ja, ik ben zelf al sinds 2018 bezig met mijn eigen community, zeg maar. We zijn er eigenlijk langzaam ingerold, als het ware.
0: Oké. En je kent die buurt-apps toch wel? Dat mensen gaan appen van, er lopen hier allemaal gekke mensen door de wijk.
2: Yep.
0: Heb je daar vaak last van?
1: Ik mag blij zijn dat ik in de tijd dat ik dit doe, eigenlijk nooit conflict heb gehad met mensen in of rondom ons speelgebied. Dus we hebben ons altijd netjes gedragen en we houden ook altijd rekening met mensen om ons heen.
0: Oké. Ja, tof. Ja, Pokémon-specialist in de studio. Ja, ik noem het maar zo, want dat is voor mij vooral heel makkelijk. En we gaan dadelijk even verder lullen met ze. En wat ik ook heb meegenomen is deze plaat van Remy. Die zou je ongetwijfeld wel kennen, Eindhovense artiest. Don't Blame It On Me, hier op Glow FM.

0: Jonas Blue en Edsel van Desire hier bij Glow FM. Ja, en ze zijn nog steeds in de studio, Alessandro en ik, onze Pokémon-experts. Ja, ik blijf het zo noemen, hoor, want ja, het is eigenlijk Pokémon Ambassador, hè, wat het is. En ik was ook wel benieuwd, want jullie zijn eigenlijk wel een beetje de lokale popsterren hier toch. Jij in Eindhoven en jij dan in Veldhoven.
1: Nou, valt om.
0: Ja. Je kan toch cadeautjes weggeven in de app?
1: Cadeautjes weggeven in de app nog wel.
0: Ja.
1: Game cadeaus?
2: Ik zou niet zozeer zeggen cadeautjes. Maar omdat wij dus samenwerken met Scopely, ontwikkelaars van Pokémon Go, ja. Krijgen wij wel soms goodies of giftcodes uit te delen bij de grote evenementen in het jaar. Ja. Maar dat delen wij wel uit onder het mom van een activiteit of een giveaway of een...
0: Oh ja.
2: Ja, iets dat je er wel voor moet doen.
1: Een stimulans, zeg maar, om inderdaad door onze evenementjes te komen. En het is vaak ook merchandise. Dus,
0: yes. Maar stel dat ik nou naar zo'n evenement kom, hè?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Heb je dan nog een Charizard toevallig in de pocket?
1: Ik heb gehoord
0: dat die moet hebben.
2: Ja. Is dat jouw favorite?
0: Nee, ik heb de app niet, dus goed.
2: Ja, dat is gewoon een Pokémon die je weghaalt. En ik denk dat menige spelers wel Charizard hebben inmiddels.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Dat is wel de overhyped Pokémon na Pikachu.
0: Ja.
2: Dus wij hebben echt giftcodes in die vorm van een gratis Raid Pass of een Star Piece. En dat zijn dan items die je gebruikt in het spel.
0: Oh ja.
2: En de fysieke merchandise varieert tussen postcards, stickers, pins. Soms wat exclusievere dingetjes afhankelijk van het thema.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en we hadden het net al even over die WhatsApp groep in de wijk. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Alleen, het is nou droog buiten, maar het stopt nooit natuurlijk. Pokémon Go.
1: Zeker niet. Nee.
0: Heb je dan een hele goede regio of denk je dan, laat maar even zitten?
1: We gaan door weer en wind.
0: Ja?
1: Een beetje regen houdt ons echt absoluut niet tegen.
0: Nee, okay.
1: Dat betreft ook echt de hardcore spelers onder ons, die gaan door weer en wind. Het enige wanneer we stoppen is dat het echt code rood zeg maar, is, dat het niet veilig is. Dan zeggen we de boel af. Dat is ook gewoon uit veiligheid.
0: Ja. Ja, ja.
1: Maar verder rest zijn we niet bang voor een beetje regen.
0: Oké. Hey, en als mensen nou deze week bijvoorbeeld samen buiten lopen en er bloeit wel eens wat moois op tussen die mensen, toch? Is er al een Pokémon baby hier in Eindhoven of Veldhoven?
2: Oh, vast wel. Ja, ik ken wel een paar koppeltjes die elkaar hebben gevonden daardoor.
0: Ja,
2: is er een baby doorgekomen? Dat weet ik niet.
0: Dat is de vraag. Maar, mocht je dat thuis weten, stuur gewoon even een appje naar de studio via de Glow FM app.
1: Lijkt mij wel leuk om te horen inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Zeker, ja. En dan is de vraag ook, hoe heet dat kind?
1: Ja.
0: Oh, dat is de vraag eigenlijk dan, toch?
2: Ja, jij verwacht een Ash Ketchum of zo.
0: Of gewoon een Charizard.
1: Of een Charizard, dat is ook een mooie naam inderdaad.
0: Ja. Oh, mooi man. Hey, en gewoon even een vraag, want je bent met die groep ben je buiten aan het lopen, hè?
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, hoe zei je nou dat het dat heette?
2: Wat heet?
0: De maker van Pokémon?
2: Scopely.
0: Die belt jou op.
2: Ja.
0: En die zegt, laat het gewoon lekker vallen, die mensen. En je krijgt van mij echt een dikke Shundo, want dat is een Pokémon toch die glimt, hè?
2: Ja, en ook nog 100% is, dus de beste statistieken, zeg maar, die je kan krijgen.
0: Ja. Oké, wat doe je dan? Lekker ga je dan voor die mensen kiezen of kies je dan voor die Pokémon,
2: nou,
0: die Shundo?
2: Nou, Shundo maar lekker liggen, ik blijf bij de mensen, absoluut.
1: Zeker. Ja, dat is bij verre het meeste waar je energie uit haalt, is inderdaad mensen een leuke dag bezorgen. Ja.
0: Oké.
1: En zo'n Shundo, die komen vast alweer een keer voorbij. Dus
2: dat slaat me aan.
0: Oké. Want die kan je ook gewoon vangen.
1: Zeker.
2: Als je geluk hebt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, nou, relaxed. Hey, ik heb zo meteen weer voor je klaarstaan. En ik heb ook het nieuws. Of ja, geen nieuws, maar ik heb wel het verkeer ook voor je klaarstaan. En Jason Derulo en ook Telecast met Hold On hier bij Glow FM.

Chloe FM en Antoon hier. Ik heb een Chloe FM weerberichtje voor je klaarstaan, want het blijft vanavond best wel bewolkt in de Brainpoort. Maar wel zo goed als droog. En vannacht is het een klein beetje kans op motregen, links en rechts een druppeltje. Het koelt af tot graad of 21 vannacht en de wind is zwak, windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur tot ongeveer 33 graden op morgenmiddag. Dus ja, gewoon een jasje aan en dan komt het goed, denk ik. Ik ga gelijk even op de weg kijken wat daar allemaal te doen is. Want als je op de A73 rijdt van Maasbracht naar Nijmegen, dan is de afrit Venray Noord is dan dicht. Dus dan let daar eventjes goed op. Ja, ze zijn nog steeds in de studio. Eerst Jelly Roll.

0: Calvin Harris en Promise hier bij Glow FM natuurlijk. Zo, ze zijn nog steeds in de studio, Alessandro en Nick. Nick, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, sorry, ik... ja, jullie hebben wel te drinken, toch?
2: Ja, zeker.
0: Nou, ja, dat is belangrijk. Hey, een stukje sociale ongemakken met Pokémon Go. Want dat is eigenlijk waar we het dit uur over hebben, Pokémon Go. Want ja, dat is nog steeds wel echt heel groot, hè?
2: Ontzettend.
0: Ja, ja. Wat zijn bijvoorbeeld dingen die je meemaakt dat je denkt bij je eigen van... Hey, tijdens je evenementen, wat is wel ooit het grappigste wat jij hebt gezien?
1: Grappigste wat ik ooit heb gezien?
0: Ja. Dat je bijvoorbeeld een speler hebt zien doen... terwijl hij compleet gehypnotiseerd naar zijn telefoon zat te staren. Zo van, oh ja, en ondertussen kwam er een, weet ik veel...
1: Ik heb wel eens iemand tegen een tak aan zien lopen of een paal. Ja. Of dat gebeurt automatisch.
2: Dat gebeurt 100%. Wel eens inderdaad, ja.
1: Kuilen in de weg.
0: Tuurlijk, ja.
1: Kijken, maar,
0: en jij?
2: Ja, we hebben het park ook nog wel eens wat fietsers die gebruiken.
0: Oh, tuurlijk.
2: Dat wandelpark.
0: Ja.
2: Dat wil ze gebeuren. En dan heb je wel eens even van die momenten dat iemand heel snel opzij moet springen. Omdat er iets voorbij komt. Dat soort rare dingetjes. Dan is er over en weer wel wat communicatie, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar verder dan dat, gelukkig niet hele rare dingen wat ik me kan herinneren.
0: Heb je ook een
2: fietsspelletje ook zo?
0: Ding, oh ja, ja, zo pling, pling. Ja. Heb je ook dan plekken waar je niet mag spelen?
2: Er zijn genoeg plekken in de buurt van politiebureaus en dergelijke en zo, waar je gewoon absoluut niet mag spelen. Dat is ook niet de bedoeling, maar dat doen we ook niet.
0: Oké,
1: begraafplaatsen.
2: Ja, precies. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook iets wat we absoluut afraden. Maar onze communities ook, die hebben echt een speelplek waar we eigenlijk vast aanwezig zijn. Dus we gaan... Ja. Ja, zelden tot nooit gaan we meer uit ons speelgebied vandaan, zeg maar.
0: Oké. Dat is echt wel een vast ding, zeg maar.
2: Ja.
1: Wij spelen voornamelijk bij de Hazenwinkel in Veldhoven. Dat is een kinderboerderij met een speeltuin.
0: Ja.
1: Maar als wij ook iets organiseren daar, dan hebben we ook een afspraak met de Hazenwinkel. Wij gaan niet bij het dierengebied zitten. Of we gaan daar s'avonds naar zonsondergang niet... in de buurt zitten waarbij de dieren er last van hebben, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Daar hou je wel rekening mee. Maar over het algemeen hebben wij wel goede locaties en rustige locaties... met fijne mensen waar we kunnen spelen, ja.
0: Oké. En natuurlijk moeten we daar ook even over hebben, over een stukje verslaving. Want dat is denk ik ook wel aan de orde. Of hoe ervaren jullie dat?
2: Ik denk dat het dat stukje verslaving, misschien dat gevoel van FOMO, zeg maar, fear of missing out, dat was vroeger heel erg aanwezig. Mensen echt iets hadden van, als ik nou niet die ene Pokémon vang, dan gaat het helemaal fout, dan loop ik niet mee met de rest en noem maar op. Maar
0: er is toch zo'n filmpje op YouTube, dat zo'n gast, zo'n kind, die wil World of Warcraft spelen en die moeder die trekt die router eruit. Ken je dat filmpje?
2: Dat ken ik inderdaad, de hele populaire internet meme.
0: Ja, inderdaad, ja. Maar heb je ook dit met Pokémon Go?
2: Vroeger was dat wel wat meer aanwezig. Mm-hmm. Maar tegenwoordig, de meeste spelers die wij in onze community hebben... zijn redelijk doorgewinterde spelers. Er zijn af en toe wel nieuwe mensen erbij. Maar die proberen we ook zeg maar, een beetje met aan de hand mee te nemen. En te zeggen van, hey, als je een keer iets mist, geen zorgen. Dat komt echt alweer een keer voorbij. En we treden altijd met elkaar. Dus dat stukje, dat mensen gaan niet meer zo uit hun dak als dat vroeger was.
1: En Pokémon Go die reageert... best wel goed op de menigte in die zin van ze maken events door de week. Zaterdag is er dan van 2 tot 5 iets te doen.
0: Oh, zo.
1: De meeste mensen om daar naartoe om daar iets te doen.
0: Ja, het is niet dat je midden in de nacht de stadsonderwar staat of bij de diertjes en dat het dan...
1: Absoluut niet. En de rest door de week is het vrij meer je account bijhouden. Je vangt al wat, je loopt al naar buiten. Maar het is niet zozeer dat je, als je het een keer niet doet, dat het... Ja, dat je dan echt iets mist. Je moet echt die events hebben.
0: Dus, ja, precies. Ja. Dus je bent ook wel een klein beetje de therapeut van de groep, zeg maar.
1: Ja, een soort van.
0: Ja, toch? Ja. Ja,
1: absoluut.
0: Hey, ik kan me ook voorstellen dat er best wel veel bijzondere vriendschappen ontstaan in de community. Heb je wel eens zoiets zien ontstaan, zeg maar? Dat ook mensen buiten dat alleen... Ja, buiten de community met elkaar afspreken. En dan niet per se hebben over Pokémon, maar gewoon ook andere dingen doen.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Aan onze kant geregeld inderdaad. Ja, al tijdens onze events dan ben ik ook samen met een groep spelers... die vaak met mij samenspelen, zeg maar. Wij lopen natuurlijk altijd gezamenlijk als groep, maar er zijn altijd een paar spelers die bij mij specifiek meelopen.
0: Ja, ja.
2: En wij heel vaak naar events dat we zoiets hebben van, hey, we gaan even buiten de deur, of tussen buiten het park, even wat eten. En,
0: oh ja.
2: Dan kletsen we van alles nog wat.
0: Oh, dat is wel gezellig, toch?
2: Die ook een go te maken heeft. Ja, super gezellig.
0: Ja, mooi man. En hoe vaak heb jij bijvoorbeeld je accu al laten verwisselen van je telefoon?
2: 0 keer. Nee, daar hebben we een powerbank voor, hè? Dus,
0: oh ja.
2: Dat is de schild.
0: Ja. Nee, jij ook 0 keer dan? Ja, of,
1: ik heb goede powerbanks. Ja, dat wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waar gaan we het dan over? Hoeveel milliampère?
1: Oh, 20.000.
0: 20? Holy shit.
1: Ja, die mogen door de douane bij Vliegveld.
0: Dus, oh, tuurlijk.
1: Je kan niet hoger.
0: Ja. Oké. Oh, mooi man. Pokémon Go, ja. Heb jij het wel eens gespeeld? Laat het even weten in de Golo FM app. Kan je downloaden in de store. Ja, altijd top, toch? Dit is Summer met Mind Body, But Is It Ready? Zo.

0: Chesto en Driving hier bij Glow FM. En ja, ze zijn nog steeds in de studio. En ja, we gaan een beetje afsluiten. Want het, we gaan richting 10 uur. En ik ben het tweede uur ben ik nog steeds bij je. Dus ja, dat wordt zeker gezellig. Maar ja, mochten mensen iets met jullie willen doen of lid willen worden? Of ja, lid is het eigenlijk niet echt, hè?
1: Nou ja, onderdeel, zou ik zeggen.
0: Ja, onderdeel.
1: Van de community.
0: Ja, precies. Ja. Hoe komen ze dan bij jullie terecht?
1: Ja, wij kunnen ons altijd vinden op woensdag tussen 6 en 7. S'avonds hebben we rate hours. Daar kun je altijd aansluiten. Daarnaast hebben wij ons Discord. Ik weet niet of we daar reclame voor mag maken, maar...
0: Dat weet ik niet.
1: Maar zoek ons op in ieder geval op internet op Pogo Eindhoven. Of Pokémon Go Eindhoven. Dan vind je ons wel.
0: Oh ja?
1: Ja. Goed ook aan mijn vrijwilligers, Steve en Maarten, die ook enorm veel tijd inzetten om dit ook allemaal mogelijk te maken. Want zonder hen lukt het ook niet.
0: Heet Steve of Steven?
1: Steve.
0: Oh, oké. Okay. Ik moest aan Steven Kazan denken, maar van Hocus Pocus, weet je wel. Maar ja, lekker bezig. En bij jou?
2: Onze speelomgeving is Veldhoven, rondom de Hazenwinkel, de kinderboerderij.
0: Ja.
2: Op X kan je ons vinden onder Pogo Veldhoven.
0: Oh ja.
2: Pogo Veldhoven. Wederom doen wij soms wel de rate hours op woensdag, maar we zijn eigenlijk bijna bij elk event te vinden bij de Hazenwinkel.
0: Ja.
2: Trainers weten wat Campfire is, dat is de app om meetups te vinden.
0: Oh ja.
2: Zoek daarop in Veldhoven naar Pokémon Go Veldhoven.
0: Ja.
2: En ik wil een grote shout-out geven aan 1, mijn community.
0: Ja.
2: 2, mijn staff.
0: Luisteren ze?
2: Jazeker.
0: Ah.
2: Arjan, Frederiek en Jeroen en mijn co-ambassador Wilfred.
0: Ah, nice.
2: Ja, zonder hun hadden we dit nooit gekund.
1: Zeker. Dus,
0: ja, lekker. Dankjewel voor het komen.
2: Graag gedaan.
0: En dit is Hugo met Jamaica Bam Bam.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
3: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
2: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
4: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
2: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
5: Ja, zonder Patrick dus, maar wel met Ron. En we gaan een klein beetje dansen hier met Shakira en Die Die.

When I spent the summer on you. De zomer op je radio hier bij Glow FM. En zometeen hoor je de artiest die altijd met een masker op staat. Nou, en dit is Sienna Sparrow met Material Lover. Well,

Shanna Sparrow en Material Lover hier bij Glow FM. Ja, en zometeen hebben we de flashback track. Dat is rond 10:45. Mocht je daar een idee voor hebben, pak heel even de Glow FM app erbij. En stuur ons even een appje in die app. Zodat wij weten wat er in jouw gedachten omgaat. Vinden wij altijd hartstikke leuk. En ik heb ook nieuwe muziek meegenomen. En ik vind hem zelf toch echt een dikke beuker. En dat is de plaat van Farrick Daw. Voor de weekend. En dat duurt nog wel eventjes, want het is pas maandagavond. Hey, maar het begin is er.

en Another Drink, Marshmallow. En Ronnie met de hits op Glow FM. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ik bedoelde, ik wilde deze eigenlijk hebben. Het is wat chillig. Zo naar 10 uur, hè? Want dat is wat het is. Hey, wat ben je aan het doen? Laat het vooral even weten in de Glow FM app. En een aantal mensen zijn je al voor geweest. Ze hebben een appje gestuurd. En ik heb onder andere een appje binnen van Annemiek. En die zegt... Hey Ron, ik zit lekker op de bank en ik ben een kruiswoordpuzzel aan het maken. Oké, dat is lang geleden dat ik dat gehoord heb. Ik heb ook een appje binnen van Michael en die zegt... Hey Ron, ik sta lekker te beunen, dus dat stop. En ik heb ook een appje binnen van Dianne en die zegt... Ja, ik zit op de bank en ik ben aan het kijken naar de webcam op glowfm.nl. Dus dat is op zich wel gezellig, denk ik. Wat ben jij aan het doen? Ja, laat het even weten, want dat vinden we leuk. Vette plaat dit. En ze staan nog steeds heel veel op te treden in het land. En ze doen het nog steeds met de originele formatie, dus dat is wel vet. Ja. Sterrenstof, de jeugd van tegenwoordig, hier op Glow FM. En zometeen...

7 Minutes Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is deze, Milky. Ja, alweer een oudje, maar ook wel heel vet. Er is een nieuwe remix van gemaakt en je hoort hem hier bij Glo FM. Ik heb zometeen weer een verkeer voor je.

Twist Away You Are van Milky. Ja, even kijken wat het weer vanavond gaat doen. Want het blijft vanavond bewolkt, maar zo goed als droog in Eindhoven. Met vannacht kans op motregen. Het koelt af tot een graadje van 21. En de wind is zwak, windkracht 2 ongeveer. Morgen vroeg begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 33 graden morgenmiddag. Dus dat is des warm. Dus neem een extra shirtje mee. Dat is altijd fijn, toch? Gaan we gelijk even kijken wat er allemaal op de weg te doen is. Want ja, het is allemaal, er is heel veel bijgekomen, zo te zien. Als je vanuit op de A73 rijdt Maasbracht richting Nijmegen, dan is de afrit Venray Noord dicht. Rij je op de N277 Kessel richting Ravenstein, is de afslag Elsendorp Venhorst dicht. En de andere kant is hier ook dicht. Dus dat is niet zo mooi. Hey, we gaan ook iets heel vets doen hier bij Kloof. Ik ga je daar dadelijk meer over vertellen. En mocht je een liedje willen horen, ja, dan kan je ons even appen op de Kloof FM app. Dat heeft de Kloof FM DJ Raymond ook gedaan. En die vraagt Justin Bieber aan. En die gaan we zo meteen voor hem draaien. Ja, dus Justin Bieber is onderweg, maar eerst Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

Zo, vette plaat van Justin Bieber, Children, hier bij Chloe FM. En aangevraagd door Chloe FM DJ Raymond Wouters, die altijd van zaterdag 12 tot 4 kan horen. Hey, we gaan iets heel vets doen hier bij Chloe FM. En ik wil je vragen om even je agenda erbij te pakken, want dat is wel erg belangrijk. Want we gaan namelijk iets doen op 22 augustus. Zit je klaar? En heb je de app open en je agenda erbij? Nou ja, wat we gaan doen is dat we kaarten gaan weggeven voor het Paperclip Festival op 22 augustus dus. Met artiesten zoals Million, Mirage, Gold Diggers zijn daar ook, Whiplash, Demi Maria, Groove Safari is daar ook en Martin B. En nog vele, vele anderen. En wil je daar nou bij zijn? Doe dan even één ding en doe mij even één plezier. Stuur een appje in de Chloe FM app met je naam en heel groot paperclip erbij. En wie weet ben jij dat bij 22 augustus. We geven 5x2 kaarten weg, dus blijf vooral luisteren. En dat gaat gebeuren in de week voor 22 augustus. 10 tot 14 augustus dus. Blijf vooral luisteren en app even met de studio, want dat is echt mega belangrijk. Dit is de nieuwe van Dua Lipa. IDGF. Als ik het goed uitspreek.

Dua Lipa en op Glow FM. Ja, zo, gaat helemaal niet goed hier. Nieuwe Purple Disco Machine hier bij Glow FM. En ja, we zijn onderweg naar de flashback track. Dus ja, heb je ideeën? Laat het even weten in de Glow FM app. Dit is Purple Disco Machine.

0: Cat's Eye en Animal bij Glow FM.
1: Glow FM. Flashback track.
0: Ja, de flashback track bij Glow FM. Ja. Ik ben even in de archieven gaan zoeken van het grote Glow FM archief. En ik kwam deze plaat tegen die in 2001 verscheen. En hij groeide uit tot een van de grootste Nederlandse dancehits van die periode. De energieke trendsplaat, want het is een trendsplaat, werd niet alleen een grote hit in Nederland, maar ook in verschillende andere Europese landen. Dankzij de herkenbare melodie en, het hoge tempo is het nummer nog steeds populair op feestjes, festivals en op nostalgische danceparties. En ik heb hem onlangs gehoord op Park Hilaria, want dat is deze week hier in Eindhoven. Ik heb het over niemand minder dan Bart Hess. En die plaat is hier bij Glow FM.
1: Glow FM.

op je radio ook. Bakermat met Rani, I Love Life. Ja, en die hoor je dan hier weer op Glow FM. Ja, dankjewel. Hey, even een kleine shout-out naar Patrick. Hij is vandaag nog een dagje vrij. En Tom is ook nog een dagje vrij. Dus ik ben standing in voor hun. Heb ik naar je zin gehad? Ik hoop het wel. Ik krijg nog een appje binnen van Fiet. En die vraagt aan 7 Days van Craig David. Ga ik voor je draaien zo meteen? Ik ga je in ieder geval een fijne avond wensen. Mij spreek je zondag weer. En ja, ik stuur je de nacht in met deze plaat. Ja, gaan we tellen, hè? 9, 8, 4, nee, 3, 2, 1 van Bente. Tot later!

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.

FM。

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na het dodelijke ongeluk met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden met temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.